0: een van die 7 van die Dream Team is van die jaar. Maar ja, baie trots op hulle 2 en ja, Tristan verdien het.
1: Die stem van die Springbok 7 afrigter Philip Snyman. Geldsake, goud verhandel teen $4,309.19 per fyn ons en Brent olie kos $98.24 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro en R22.07 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,106.64. Ter afsluiting van hierdie bulletin net weer jou hoof trekke, die regering neem stappe om onwettige immigrasie meer doeltreffend aan te pak. Kommer is uitgespreek oor die tekorte van verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en Suid-Afrikaners verdrink in skuld. Dan aan die einde van die nuus vir hierdie uur, jou volgende bulletin volg om 8:00 met Kollig en vir Radio Namakoland met die samenwerking van die nuusagentskap Nieuwskoep. Ek is Retsie Strauss. Jou weervoorspelling vir vandag met jou minimum en maximum temperatuur is as volg en net voor dit, daar word ligte reenbuie vir onder andere Klein William en ook Strandfontein, Sint Helenebaai en Veldrif voorspel vir vandag. Vir Klein William, een moontlike ligte reenbuie so tussen 3:00 namiddag se kant, rondom 3:00 vanmiddag en dan Strandfontein deurlopende reen, bewolkte weer reen spesifiek so tussen 12:00 en 2:00 vanmiddag vir Strandfontein en Sint Helenebaai ligte reen tussen 12 en 1 vanmiddag en Veldrif ook reen so tussen 12 en 2:00 vanmiddag. Jou minimum en maximum temperature, Vredendal 10 en 19, Citrusdal 10 en 17 grade Celsius maximum, Klein William 12 en 20, Klaver 11 en 19, Van Reinsdorp 10 en 19, Nieuwdwil 8 en 15, so ook Ludiesfontein 8 en 15 grade, Loetswil 11 en 18, Strandfontein 13 en 17, en dan Lambersbaai en Elandsbaai, beide onderscheidelik 12 en 18, en dan Sint Helenebaai 11 en 18, en dan laastens Veldrif 10 en 17 as maximum. Dit aan jou temperatuur en jou weer vir vandag, inderdaad een dag wat soos 'n Junie maand betaam, om lekker, koel en soms, op sommige plekke ook nat te wees.

0: afschriften.
1: Nee, hè?
0: Kredietkaart afschriften.
1: Niet nu.
0: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Clara Continuo, live.